voor die dik, best koppen. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossen. Konjo, ze zegt maar uit je tabo dan mee donjo. Weet jij wat het album man daar bozonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn vis, noem het FaceTime.